0: Dat was Liefde in de Nacht van Nicolandus. Geen raar als je het goed raadt waar deze gast vandaan komt. Amsterdam natuurlijk. Zoals je ziet of hoort, er zijn zoveel dingen die je kunt doen om dit probleem te omzeilen. Hoop dat de regering, gemeentes, dit ook ziet en dit stimuleert. Niet wachten totdat je een probleem hebt, dan ben je in feite alweer te laat. En, maar ja, dat is nou eenmaal een menselijk trekje. We wachten even totdat het zover is en dan gaan we erover praten. En dan gaat het probleem langzaam weg en dan vergeten we er weer van. Maar goed, hier komt meneer Alzheimer van Joep van het Hek van zijn album Ergens in de Verte.
1: Meneer Alzheimer, ik wil even met u praten. Met mij gaat het nog goed, ik ben niet oud. In mijn gelei hierboven zitten nog geen gaten. Maar op een dag, en dat laat mij niet koud, ben ik dit niet te lang vergeten. Dan weet ik niet wat ik vanavond zong. Maar nu wil ik daar niets van weten. Want nu ben ik nog goed en bij en jong genoeg om even iets aan u te vragen. Mijn probleem is echt niet al te groot. Het gaat over mijn laatste dagen. Als u toeslaat, zo vlak voor mijn dood, wilt u een beetje

mij dat dan ooit meer toont. Ach, ik wil best een heleboel vergeten. Ik weet zo al 12 vrouwen op een rij. Van zeker 3 zou ik de naam al niet meer weten. En de rest verzuipt ook in die grijze brei.

zeker pak. Daarvoor ben ik nou eenmaal veel te laf. Misschien hoor ik daarom bij de slappe zak. Maar ik smeek u, neem mij mijn doodsangst af. Zodat ik mooi en stil de wereld kan verlaten. Met een knipoog naar de mijnen zonder angst. Meneer Alzheimer, valt daarover te praten. Want voor doodgaan ben ik levenslang het bang.

0: Ja, dat was Jup over meneer Alzheimer. Een hele mooi liedje. Ja, meneer Alzheimer speelt ook een rol in dit probleem. Trump is aan het dementeren. En wie start deze oorlog? Dat is meneer Trump. Vergat al wat de consequenties waren, maar hij niet alleen. In 1973 was er ook een oliecrisis. En toen dacht men aan alternatieven. Dit was 53 jaar geleden. Denk er even over na. En dat was ook hier in Nieuw-Zeeland was er een probleem. Oké, het volgende van Joep, ook van dezelfde album, Ergens in de Verte. Het gaat over een platenfeestje. En hier komt Joep in.
1: Het leven is één feest. Alleen ik hou niet zo van feestjes. Vaak als ik de uitnodiging voor een feestje krijg, dan zie ik aan de uitnodiging al, oh, dit wordt weer een herfstpartij. Oftewel, veel eikels. En zal ik laatst een feestje in het Amstel Hotel, een feestje van mijn platenmaatschappij. Er moest een of andere nitwit omhoog geblazen worden. En dan gaat altijd makkelijker in een 3-sterren ballentent met een ranzig frikadelletje bij Harry's Automatiek. En ik kreeg die uitnodiging. Nou ja, ik ben dus allergisch voor alles wat om de showbusiness heen zit. Wat ik doe vanavond vind ik hartstikke leuk om te doen. Maar al dat geneuzel eromheen, ik kan er niet tegen. Een platenfeestje is ongeveer het ergste wat erbij is. Ik zal het proberen te omschrijven. Kent iemand van u Rob Oud? Nou, hou dat zo. Maar dat zie je daar maal 200. En daar schuilt ongeveer 200 keer het type Caroline Tensen tussendoor. Nou, het spijt me. Ik kan er niet tegen en ik hou er niet van. En ik ben heel katholiek opgevoed, dus ik kan goed liegen. Dus ik denk, weet je wat ik doe? Ik bel even naar de platenmaatschappij en zeg gewoon even dat ik niet kan. Dus ik bel naar die platenmaatschappij, maar wie neemt daar op? Die ene secretaresse. En dat moet ik u even snel uitleggen. Maar bij onze platenmaatschappij zit één secretaresse. Een kermis voor mijn hormonen, zou ik maar zeggen. Als ik haar aan de lijn heb, krijgen zelfs mijn veters een erectie. Ik kan niet aan. Ik sta echt helemaal zo te bellen dan, helemaal zo. En dan komt mijn zoontje binnen en zegt, wat doe je papa? Ik bel. Ja, ik kan moeilijk zeggen, ik sta te faxen, weet je. En en zij zei, nou Joep, ik heb ook geen zin. Maar kom dan heel even, dan gaan we daarna iets geks doen. Dus ik zei, oké, tot zaterdag dan. En ik leg neer en ik zeg tegen mijn vrouw, ik moet even naar een platenfeestje. Mijn vrouw, die kent me al een paar kwartier. Die zegt, jij naar een plaat? Ik zeg, ja, even mijn gezicht laten zien. Ja, ik kan moeilijk zeggen, nee, ik ga even lekker buiten de deur neuken. Ik bedoel, zo werkt dat toch niet? Ik weet niet, hoe lost u dat op, meneer thuis? Nee, ja, precies. Ja, dat zeg je niet, hè? Nee. Nou, dat zal je het ook wel niet doen. Anders zei hij dan, nee, maar ik heb dat ook. Dat zeg je niet, dat soort dingen. En daarbij, wij, mijn vrouw en ik, hebben ooit... wij hebben ooit afgesproken, wij gaan niet vreemd. En mijn vrouw, die houdt zich daar ook aan, weet je. Dat zijn echt bij ons thuis. Ja, en ik word nooit gevraagd. Nee, maar dat zijn bij ons thuis, zijn dat echt van die principes. Dat zult u misschien een beetje vreemd vinden. Maar wij hebben bij ons thuis altijd nog bepaalde principes. Zullen zeggen, nou, dat zal wel meevallen. Nee, dat valt helemaal niet mee. Wij, de vondhekjes, hebben nog altijd bepaalde principes. En nou, daar houden wij ons ook aan. Zo hebben wij meer principes. Dan moet ik even nadenken. Nou, ik weet er nog één. Bijvoorbeeld als ik

0: gedronken heb, dan rij ik geen auto. Dat is bij ons ook een principe. Als ik gedronken heb, dan rij ik geen auto. Daar valt het niet over te discussiëren. Of is er, ah, rij toch één. Nee, ik rij niet, want ik heb gedronken gewoon. En dat hou ik vol, is niet over. Gewoon, doe ik niet. Ja, moet ik een keer wat gedronken hebben, maar in principe. Nee, nou sterker nog, ik heb niet eens een rijbewijs, maar als ik dat gedronken heb, dan wil ik nog wel eens een auto stappen. Ik werd laatst aangehouden, die agent zei, zo, gaan wij even blazen. Ik kotste hem in één keer helemaal onder. Echt, zo, oh, echt zo'n garnalencocktail in Brinta-vorm, zou ik zeggen. Groene golf, zou ik maar zeggen, echt helemaal. Hij zei, ik zei, blazen, gek. Ik zeg, heb je geen gevoel voor humor of zo, ja? Even later moest ik weer blazen, zei hij, zo, je bent mooi rijbewijs kwijt. Ik heb niet eens een rijbewijs. Zat ik een paar maanden later voor die rechtbank, zei die rechter, ja, wat moet ik u nou afpakken? Ik zei, ja, kom maar. Nou, dan mag ik een jaar niet met de trein, maar om een lang verhaal kort te maken, ik was het aan het vertellen, ik ging naar het feestje van de platenmaatschappij. Ik kom met Hans Hotel, alleen maar BMW's en dubbel geparkeerd, kortom, het gaat zoals binnen. Ik kom naar binnen en inderdaad alleen maar fout volk, verkeerde brillen, Rolexen, fax in hun reet, u begrijpt wat ik bedoel, hè? Ze noemen zichzelf ondernemers, echt vreselijk. Nou, en er helemaal in de verte stond mijn secretaresse en ik daarnaartoe, maar onderweg werd ik getackeld door de vrouw van de directeur van de platenmaatschappij. En niets is erger dan de vrouw van de directeur van de platenmaatschappij. Dat is zo'n wijf, als je daarmee praat, dan wordt je schaamhaar automatisch kunstgras. Zo'n wijf, zo'n wijf. Zij is geen lid van de hockeyclub. Zij is de hockeyclub, zo'n wijf. Ik verdenk haar ook van een golden retriever en daar een boerenzakdoek omheen, ja? Nou, jeuk of niet? Nou, zo'n wijf. En ook zo'n wijf waar je dus voor de rest van de avond niet meer van afkomt. Dus je gaat met haar praten en op het moment dat je weg wil, zal ze even een verhaal afmaken. En het verhaal gaat of over de succesvolle man of over de succesvolle kinderen, want zelf hebben ze geen fuck meer meegemaakt sinds ze getrouwd is. Ondergrond ruft ze uit haar bek alsof ze s'nachts die twee Kroatische beren in bewaart. Daarbij praat ze ook nog zo, weet je wel, zo'n lama, zal ik maar zeggen, weet je wel. Schaffhausen noemen wij dat thuis. Gek word je daarvan. Ja, en zo lult maar door. En als je weg wil, even mijn verhaal afmaken. En hoe grof ik ook hoor, en ik kan grof worden, niks helpt. Op een gegeven moment zei ik, wat voor tampons gebruikt u eigenlijk? Ik kreeg gewoon het merk. Ik bedoel, niets helpt. Is het waar dat vrouwencondooms zoveel lawaai maakt? Ze zegt ook, luister, dat is een doosje, maar ik hoor niks. Ik zeg, nee, je moet wel aan het goede doosje luisteren, weet je? Niks zelfs. Ik zeg, nou, lul, rustig door, maar ik geef een pissen. Ik zeg, godverdomme, de pissen. Gaat achter me de deur open, even mijn verhalen maken. Nee, nou is het mooi geweest. Ik denk, hup, terugspoel je met die handel. Dus ik draai hem op. Dat hielp ook niet. Zegt, zo, je hebt ook een kleintje. Hup, dus dan dik. Ik zeg, ik sta niet op de weegschaal, druk, maar die begreep het niet. Ik zeg, nou, één ding. Als jij nou je verhaal afmaakt, dan maak ik jou af. Op Rotterdam geweest. En ik naar mijn secretaresse. Maar ik was te laat. Er stond al een ander in mijn wijk te klussen, zou ik maar zeggen. Een of andere hele enge Veronica-jup. Dus een housebroek en dan ook nog een staart. En als ik dus ergens van ga schubben, dan is het dus van mannen met een staart. Mannen met een staart. Ik heb vanmiddag hier in de binnenstad rondgekeken. Zeker 1 op de 6 mannen loopt met zo'n tuttig staartje in zo'n. En die mannen zie ik dan ook 's ochtends bezig in de badkamer. Met zo'n elastiekje. Dat heeft gewoon nog om een boterhammentrommel gezeten. Want dat soort eikels zijn het. Gewoon geflipte leraren. En op een gegeven moment gaat natuurlijk dat elastiekje door de lucht. Dan moeten ze met die dikke reet onder de wasbak. Om te zoeken. Op dat moment komt een van de kinderen binnen. Zegt, wat zoek je, papa? Papa zoekt het elastiekje van zijn staart. Nou, ben je dan een lul? Of ben je dan geen lul? En als je nou een jonge gozer bent en je hebt zo'n ding, oké, maar het zijn vaak van die krasse knarren, hè? Met hier niks en dan toch nog, oh. Maar weet u wat ik nog veel erger vind? Weet u wat ik echt nog veel erger vind? Dat zijn mannen met hier alleen een baardje. Dus hier een baardje, zo'n klein ringbaardje en op de wangen niks, weet je wel? Zo'n pratende kut, zou ik maar zeggen. God. Weet je wat ik bedoel? Weet je wat ik bedoel? Ik heb daar een hele mooie zien zitten daar, hè? Ik kwam vanavond oplopen, ik dacht, kerel, ga naar huis, ga naar huis. Dat wordt een moeilijke pauze straks, hè? Dat wordt toch wel, mag ik 2 koffie? Troost je met 1 gedachte, 1 ding is erger, dat is een pratende kut met een staart. Dat is nog. Maar goed, ik kwam dus bij mijn secretaresse. En ik was dus te laat. Ze waren heel intens samen. En ze gingen samen weg. Ik zei, wat ga je doen? Oh, we gaan nog even lekker housen in de It. Ik zei, wat zeg, we gaan even lekker housen in de It. Ik zei tegen die oude lul, kijk maar uit. Dan fluoriseert de rozen al op je schouders. Daar. En ja hoor, die lama weer. Flikker op. Zoet hem iets op.
1: Zo, dat was Joep met het platenfeestje. Oké.

0: Waar hadden we het over? Oh ja, over die oliecrisis in 1973. Waarom is dit zo? Nu hebben we alle alternatieven. Waarom is het nou gewoon zo? Ja? We hebben alle alternatieven in onze handen. Dus hopelijk zijn we nu over 10 jaar wel klaar voor. Dus, mark my words, we gaan afwachten. Ja, ik hou mijn adem niet in voor die 10 jaar, want volgens mij zijn we het over een jaar alweer vergeten. Dus ja, nu gaan we naar de volgende. En dat is ook weer van Joep. Dat heet Reclameleugens. En hier komt Joep van het Hek. Dat is van zijn album Scherven.
1: Het drankje wat hier gemaakt werd, vond iedereen lekker. Het was ook een lekker drankje. Het werd ook op ambachtelijke wijze gestookt. Het was een geheim recept van kruiden, van suiker, van brandewijn. In het begin, later werd het niet meer ambachtelijk gemaakt, maar met een computergestuurde ketel. De kruiden werden vervangen door essences, niet te verwarren met essenties. Hè? Chemisch nagemaakte stoffen in een computergestuurde ketel. Behalve in de reclame. In de reclame zag je nog zo'n grote roodkoperen ketel. En daarnaast stond dan zo'n gezellige likeurstoker met zo'n grote snor te lachen alsof hij hartstikke leuk werk had. Een acteur dus, hè? Natuurlijk, want er is geen één likeurstoker te vinden die kan spelen dat likeurstoken leuk is, want likeurstoken is gewoon niet leuk. Dus neem je een acteur, dat is reclame. Reclame is een leugen, maar hij moet ook nog eens geacteerd worden. Moeilijk, merk ik. Ik leg hem uit. Je ziet wel eens van die reclames van bijvoorbeeld Randstad Uitzendbureau. En dan zie je 's morgens om 7:30 een van de meid vrolijk fluitend door de vrieskou aan haar werk gaan. Nou, dat is of een actrice of een hele domme tikteef. Laten we nou gewoon zeggen waar het op staat. Ik bedoel, wie gaat er nou voor Randstad Uitzendbureau 's morgens om 7:30 vrolijk fluitend? Sodemiet het erop. Ik bedoel, je komt thuis met een beeldschermkraag en een muisarmtje. Sodemiet erop. Maar dat is reclame. En de reclame gaat nog veel verder. Want die mensen die reclame uitzenden, die weten ook precies wanneer iedereen kijkt. Hè? Dus die weten precies wanneer welke reclame moet worden uitgezonden. Voorbeeld, 's morgens dan kijken altijd alle dementen omdat Hans Willigenburg komt. Dat is bekend. En u denkt nu, goh, ik kijk ook wel eens. Nou, dan weet je hoe het met je gaat, hè? Nee, maar goed. Nooit gezien. En dat is voorst, dan maken ze altijd van die reclames. En die zijn altijd gericht op de dementen. Dus voorst gaat het altijd over uitvaartpolissen. Of damespampers. Nooit gezien. Dat wijf met die tuinslang. Nooit gezien. Ja. De vliegende kut noemen wij dat thuis. Geweldig is die. En dan komt zo'n RTL4 stem onder van... Weet u dat 1 op de 4 vrouwen van boven de 50 zo lekker als een mandje? En dan zie je zo'n wijf door het beeld lopen. En dat is dan een actrice, althans, dat hoop ik voor. Ja, je weet het natuurlijk nooit zeker. Misschien gaat de buitenbeeld dan wel, hè? Zo'n gumus met een hoofddoekje van zijn dochter erachteraan, zou ik maar zeggen. Ja, die grap kunnen we makkelijk maken, want die is er niet meer bij, hè? En die reclame is ook heel schaamteloos. Dan komt het wijf in beeld en zegt... Ja, en ik spring nog over het hekje naar de buurvrouw... en dan ben ik nog droog. Dan denk ik, ja, en naar de buurman, geile miepie, hè? Maar wat ook een prachtige geacteerde reclame is... dat is ook een die jongen met zo'n pak wasmiddel die een straat inloopt. Die komt zo zo'n straat inlopen... en dan gaan er allemaal van die cameraploegen zo omheen. En dan komt eronder in beeld live opgenomen... Ik heb ook heel lang over nagedacht. Live opgenomen. Ik zei tegen de regisseur, hoe deden jullie dat vroeger? Hij zei, nou vroeger namen dagen later op. En dan komt hij bij dat pak wasmiddel en dan belt hij bij mensen aan. En die mevrouw die dan open doet, daaraan zie je meteen, dus ook over nagedacht, dat het om een goedkoop wasmiddel gaat. Weet je wel? Zo'n wijf is een beetje uitgelubberd joggingpak. Dus je denkt, mensen, waar koop je dat? Ja, jij weet dat, maar wij weten dat. Ja, zo. En dan wordt er aan gevraagd van, heeft u, weet ik veel, Ariel in huis of zo? Ze, ja, mijn man is namelijk judo-trainer en die heeft regelmatig spermavlekken in zijn pak. En mijn vorige man was dominee in Brazil, weet je? Nou. Maar sinds ik Ariel gebruik, die er helemaal niks meer van, hoor. En dan zegt de jongen vaak, en volgende keer bellen wij misschien bij u aan. Nou...

0: Dat zou ik hem in mijn geval niet echt aanraden, als je zo zegt. En een van de mooiste geacteerde reclames is een mevrouw die door een supermarkt loopt. Loopt door een supermarkt. En dan, dan komt ze langs de koelvitrine en dan... Kroba! En dan doet zij of ze schrikt. Dus zegt ze... Ik schrik mijn hartverzakking. Nou, die pamper omhoog. Ik schrik mijn hartverzakking. Ik zat laatste denken, ik denk, dat zou zo'n gozer bij mij toch niet moeten flikken, weet je dat? Ik zou hem in één keer door dat wandje heen rukken, weet je? Ik zou hem in zijn eigen vet frituren, die eikel, weet je? Chromeren, ja, ja, ja. Ja, maar, zullen we een afspraak maken over het applaus of allemaal of niet, zullen we dat doen? Ik bedoel, we moeten de hele avond nog samen, dat we... Maar heel veel mensen die zeggen dat tegen mij, van over die televisiereclame. Man, waar wind je je eigenlijk over op? Televisiereclame is juist heel belangrijk. Als we geen televisiereclame zouden hebben, hè, dan zouden we niet eens televisie hebben. En dan kijken ze je zo aan met zo'n ethische kop van... En denk daar maar eens over na. Dan denk ik, nou, dat lijkt mij wel wat.
1: Ja, dat was Joep met reclameleugens. Ja, ik stopte net de song die erachter komt is over Chiquita. Een heel leuk liedje. Oké, hier komt de volgende. Oh ja, waar hebben we het over? Oh ja, dus afwachten of gaan we er wat aan doen. Wat kun je doen? Misschien kijken welke politieke partij dit in hun visie hebben. Verkiezingen zijn dit jaar, dus ja, misschien dat je het op die manier het een beetje in de aandacht kan blijven houden. Dus ik ga niet zeggen welke politieke partij, maar dat kun je mezelf wel uitzoeken. Oké, volgende lied. Ja, het is een lied van Joep en het is Scherven van zijn album Scherven. Hier komt Joep van het Hek, Scherven.

blijft er over scherven. Leg mij maar uit hoe of het zit. De rijke heeft een mooie vrouw. Jan lul alleen een kunstgebit, terwijl hij toch wel iets meer wou. Vertel me maar, waar gaat het om? Gezondheid is het hoogste goed.

zo vaak lacht. Maar ik verberg mijn verdriet, ben niet zo vrolijk in de nacht. Dan dool ik in de waarheid rond. En die waarheid is zo groot. Met hem sloot ik nog geen verhaal.

0: er niks te erven. Wou je wat, dan heb je pech, ik heb alleen maar scherven.
1: Ja, dat was Joep met scherven. Oké. En ja, nu we het toch over scherven hebben, zorg ervoor dat over 10 jaar de kans op scherven is meer dan gehalveerd. Laten we er wat aan doen. Dit is de silver lining en een opportunity om er iets aan te doen. En als de olieprijzen hoog blijft, dan zijn de alternatieven een stuk aantrekkelijk, meer aantrekkelijk. Oké, we besluiten met de volgende song. En dat is ook tevens het einde van de show. En ja, dat was het weer. Sorry voor mijn rant. Ik weet het Nederlandse woord niet eens meer. Maar het is iets wat belangrijk is. En ik heb het niet eens over het milieu gehad. Nou, stel je voor. Oké, dit is Willem. De groetjes. En hier komt de memories van het Rozenberg-trio.